0: 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Couldn't get enough the perfume of this girl in front of me.

0: in de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-en-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, luisteraars, op deze zondagmorgen. Welkom bij Loof den Heer, een programma van Radio 794. De laatste zondag van de maand augustus. De kerkdienst van vanmorgen wordt verzorgd door de hervormde gemeente uit Vorchten. En de voorganger is een bekende in Heerde. Namelijk dominee Hans van Ark uit Wapenveld. De techniek van vanmorgen is in handen van Harry van den Berg. Mijn naam is Barend de Ruiter. We beginnen zoals u van ons gewend bent met prachtige muziek. Prachtige liederen, ook vanmorgen weer. Bijvoorbeeld het lied Heer, wees mijn gids. Dat wordt gezongen door het Christelijk Pelgrims Mannenkoor onder leiding van René Fons.

Voorwaarts, Christenstrijders. Een lied afkomstig van de cd Daar ruist langs de wolken. En het was koorzang uit Haarlem. Onder leiding van dirigent Pieter de Jong. Liefde is de bron. Dat is de titel van de volgende cd. Daarop zingt het christelijk gemengd koor Credo uit Zeist. Het lied De Drievuldigheid.

hoorde de solist Karel Bogert met het lied Jezus, ik wil komen. Het is bijna 10:50. Straks over 1:10 gaan we overschakelen naar een kerkdienst die verzorgd wordt door de hervormde gemeente in Vorchten. En de voorganger is dominee Hans van Ark uit Wapenveld. In Heren natuurlijk ook wel bekend. We hadden gehoopt op een liturgie, die hebben we even niet kunnen vinden. Daarom gaan we nog even verder met een aantal liederen. Een hele bekende is natuurlijk ook wel Psalm 116, gezongen door het mannenkoor.

U hoorde dit Heer, ik hoor van rijke zegen. Het werd gezongen door de lofzang uit Heerde. En ik kijk even naar de overkant of we al verbinding hebben met de hervormde gemeente uit Vorchten. Dat hebben we nog niet. Dat betekent dat we nog één lied voor u gaan draaien. Dat wordt gezongen door het mannenkoor Loof den Heer uit Vaassen, onder leiding toen nog van Herman Riphagen. En zij zingen Tsung Agnus Dei.

0: Het is 9:30, betekent dat we gaan overschakelen naar een kerkdienst die vanmorgen verzorgd wordt door de hervormde gemeente in Vorchten. En de voorganger is predikant Hans van Ark uit Wapenveld. En namens technicus van dienst Harry van den Berg wens ik u een hele fijne dienst toe.
1: Ik heb het niet. Wat veel mensen en kinderen. Oh, prachtig. Heel hartelijk welkom in deze sportdienst van de vakantie bij de week. Speciaal alle kinderen en de gemeenteleden van Vorchten en Veessen. Deze dienst wordt ook uitgezonden op Radio 794, dus er zijn heel veel mensen die misschien wel met ons meeluisteren en meezingen. Onze voorganger vanmorgen is Tony Hans van Ark. De muzikale begeleiding wordt gedaan door Danny van Ark achter de piano. En Rosanne en Tineke begeleiden haar. De medewerking van alle kinderen, jullie doen ook allemaal mee. En het team van de vakantie bij de week. Ik ga nu de kaas aansteken. Jezus zegt, ik ben het licht van deze wereld. Wie in mij gelooft, zal nooit meer in het donker wandelen. We hebben ook een collecte, en dat weten jullie allemaal. Hebben jullie van de week ook al wat voor gegeven. Die is voor jarige Job. Ieder kind verdient een verjaardag. De bloemengroet van vandaag. Die gaat naar Joop en Ali Niemeyer. Die mochten van de week 55 jaar getrouwd zijn. Misschien is er na de dienst iemand die zegt van, ik wil ze wegbrengen. Komt hoor. We drinken na de dienst koffie, limonade in de verbinding. En we zingen, welkom, welkom, welkom iedereen. De kerkenraad wens u en jullie allemaal een gezegende dienst. Allemaal. Ja, weet je toch?

0: Vol zingen, dat gaan we hem op halen. Hij niet zingen, hè?
1: Nee,
0: maar met de piano die gaat.
1: Wat fijn. Wat fijn. Heb je het geluid?
0: Zag je aan? Fijn.
1: Zeker.
2: Tjak, tjak.
1: Ja, nu hebben we wel geluid. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Mocht het nou een beetje warm worden in de tent, heeft iemand het al warm? Want dan doen we gewoon de zijkant een beetje warm. Je hebt het bloedheet. En je kunt je trui ook nog uitdoen. Je kunt je trui ook nog uitdoen. Oké, je vest. Kun je nog uitdoen. Lieve mensen, laten we beginnen met een moment van stilte. Om in de stilte God te ontmoeten. En biddend belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die niet alleen de hemel, maar die ook deze aarde heeft gemaakt. En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand met ieder groot en klein mens is begonnen. Genade en vrede zijn jullie allemaal van die God, onze hemelse Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. We gaan met elkaar heel veel liederen zingen die de kinderen van de week ook gezongen hebben. We gaan ook nog een paar liederen zingen die de grote mensen goed kennen. Maar het thema van de vakantie Bijbelweek was wereldwonder. Dat vertel ik niet alleen aan de mensen hier in de tent, maar ook aan alle mensen die thuis met ons meekijken en luisteren. We zijn in Feest en Vorige afgelopen dinsdag begonnen met de vakantie Bijbelweek. En elke dag hebben we een wonder van God behandeld. En er horen ook heel veel liederen bij. En vandaag sluiten we dat hier af in de tent naast de kerk van Vorchten. En het lied wat daarbij hoorde, het themalied, was ook wereldwonder. Kijk eens goed, heb je het gezien? De wereld is een wonder. Alles wat er leeft, alles wat er groeit, door God zo mooi gemaakt. En dat lied gaan we met elkaar nu zingen.

0: Elke dag kwamen er twee buurvrouwen. Weet u dat nog? Buuf en buuf, hè? En die kwamen wat vertellen. En ik heb gevraagd of ze vanochtend ook op visite wilden komen. Nou, ben benieuwd of ze eraan komen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo. Zijn jullie er ook? Nou, wat gezellig. Kan ik hier doorheen?
3: Eentje terug.
2: Twee terug. Ja.
3: Waar dan?
2: Oh, hier. Nou, wat gezellig. Dankjewel. Nou, de morgen. Nou, ik ga jullie vandaag wat laten zien.
4: Het zal jullie allemaal versteld nog staan. Het is een wonder.
2: Goedemorgen.
4: Zullen we maar gewoon beginnen, anders word ik een beetje...
2: Ja, een beetje zenuwachtig?
4: Ja.
3: Ik niet.
4: Het
3: is wel gezellig.
4: Simsalabim. Abracadabra.
2: Nou, er zit helemaal niks in.
4: Dat gaat niet goed.
2: Kijk nou.
4: Het lukte altijd.
2: Nou,
4: zullen we het gewoon nog een keer proberen?
2: Ja? Nog een keer?
4: Abracadabra. Simsalabim.
2: Er zit erin.
4: Kunnen jullie mij misschien een keer helpen?
2: Ik ben misschien moet je van toverspreuk wisselen, oh, zeg maar.
4: Dat je even Hocus pocus, Pilatus, pas. Willen jullie mij helpen? Ja? Hocus pocus, Pilatus, pas. Ik wou dat hier een konijn in was.
2: Sorry, Buf. Ik denk dat je andere talenten hebt. Nog één keer, weet iemand een andere spreuk dan nog? Heb je een idee? Nou? Nee, iets met A.
5: Apen.
2: Probeer die eens.
4: Abracadabra.
2: Nee, het lukt gewoon niet. Weer niet. Hé, maar weet je, Luf, is iemand anders die wel wonderen kan.
4: Echt?
2: Ja.
4: Maar ik ben de beste goochelaar van heel dit land.
2: Ik denk dat jullie het wel weten. Wie kan wel wonderen doen hier op aarde?
5: Ik.
2: Heere Jezus, heel goed. Heere Jezus kan wel een wonder doen.
5: Ja.
4: Echt?
2: Ja.
4: Maar ik ben er wel eigenlijk heel benieuwd naar wat Heere Jezus dan allemaal kan.
2: Ja, en ik weet, we gaan maar meer over horen vandaag.
0: Nou, geef ze een applaus hoor. Want die twee buurvrouwen hebben wel talent, weet je eerlijk, toch? Alleen ze kunnen niet over. Nee, ze kunnen niet over. Dat is het enige wat ze in kunnen. Maar ze kunnen wel heel goed toneel spelen. Ik vond het heel leuk wat ze elke dag gedaan hebben. We gaan met elkaar weer een lied zingen. Over een van de wonderen die God heeft gedaan. Over zie de zon, zie de maan, zie de sterren. Zo wonderlijk heeft God dat allemaal gedaan. We gaan zingen over een van de mooiste wereldwonderen van God. En dat is hoe hij de zon en de maan en de sterren heeft gemaakt.
4: Maar

Wij gaan samen bidden, dus jullie mogen je handen vouwen en je ogen sluiten en dan praten we samen met God. Lieve God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze mooie morgen. Voor een geweldige week die we samen hebben mogen beleven hier in de tent naast de kerk van Vorchten. De vakantie Bijbelweek. En elke dag mochten we horen over een wereldwonder. Over de schepping die u gemaakt hebt. Hoe wonderlijk gedaan. En wat hadden we er mooi weer bij. En wat was het gezellig donderdagavond toen we met elkaar hier ook gegeten hebben. En wat was het mooi gisteravond toen we hier met de tieners ook nog weer samen waren. Om met hen ook feest te vieren en dankbaar te zijn. Voor dat grote wereldwonder dat u de schepping en alle mensen gemaakt hebt. En bedanken u voor alle mensen die zich daar zo geweldig voor ingezet hebben. Al die vrijwilligers, maar zeker ook alle kinderen die zoveel kwamen, elke dag weer. Soms waren het er wel meer dan 70. En wat mooi dat we vandaag het hier samen met een kerkdienst mogen afsluiten. En dat ook de mensen thuis met ons mee kunnen kijken en luisteren via de kerkradio en via radio 794. En we willen u vragen aan het begin van deze dienst of in de liederen die we allemaal gezongen hebben deze week en ook in de lezing die er zal zijn over Psalm 8, want dan gaat het ook over hoe mooi u deze wereld hebt gemaakt. En de verhalen die we allemaal gehoord hebben de afgelopen week. Ja, of we opnieuw in ons eigen hart iets mogen ervaren van hoe u aanwezig wilt zijn in ons leven, nu. Niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar ook nu, op deze dag. En we vragen om uw geest, zodat we het goed kunnen begrijpen, zodat we een fijne dienst met elkaar mogen beleven, hier in de tent, ook bij de mensen thuis. Dat is ons gebed, om Jezus wil. Amen. Mijn God is zo groot, zo sterk, zo machtig. Er is niets wat Hij niet kan doen. Dat lied hebben jullie heel vaak gezongen van de week. Er horen ook hele mooie gebaren bij. En Tineke gaat die gebaren voordoen. En ik denk dat iedereen er maar bij moet gaan staan. Wie niet, hè? Wel een lied om bij te staan. Dus voor zover u dat mogelijk is, mag u erbij gaan staan.

0: lees jullie uit de Bijbel. En vanochtend gaat het over Psalm 8. En je ziet hem daar ook al op het scherm. Want die eerste regels die daar staan in groen, dat was de weettekst van deze week. Hè? Die hebben jullie elke dag, mocht jullie hardop zeggen, dat gaan we straks zo doen. De weettekst. Want vroeger, oude mensen die weten dat net, die moesten allemaal op maandagochtend, moesten ze als ze op school kwamen een psalmversje opzeggen. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Nee, dat is er niet meer bij. En dus hebben jullie elke week, elke dag deze week, dezelfde tekst uit je, die mocht je hardop zeggen, de weettekst. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Zullen we samen even proberen, daar gaat-ie. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En de oudere mensen dachten bij zichzelf, doe mooi niet mee. Als je niet meedoet, haal ik je zand weer naar voren. En dan moet je weer in je eentje hardop zeggen. Dat gaat heel hard.
1: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
0: En dan zegt de Bijbel, u luister. En dat gaat over dat God zo geweldig is. Aan de hemel wordt bejubeld. Door de mond van de kinderen en zelfs door de zuigelingen, de baby's, hebt u uw macht opgebouwd. Ook tegen uw vijanden, dat zijn de mensen die het plan van God willen verstoren om hun wraak en verzet te breken. Als ik kijk naar de hemel, naar het werk van uw vingers, naar de maan, naar de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de stervelingen, wij zijn allemaal mensen stervelingen, dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar ons omziet. U hebt ons ook bijna als een God gemaakt, ons gekroond met glans en glorie. Toevertrouw dan het werk van uw handen en alles aan onze voeten gelegd. De schapen, de geiten, al het vee, de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee, alles wat er trekt over de wegen der zeeën. En dan komt die tekst nog een keer, dan gaat hij nog één keer hardop, dan komt hij.
1: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
0: Dat is de weettekst die je je hele leven mag onthouden. Nou, daar gaan we nog weer over zingen. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Dat is een prachtig lied van Marcel en Lydia Ziemer.

0: Deze week hadden we elke dag een thema. Als ze straks nog even langs. Maar het thema voor vandaag hangt achter mij. En dat is prijs hem. Want daar ging die psalm 8 over. Prijs hem. Want elke keer hebben we van de week gehoord, als er weer een wereldwonder was, dan hoorden we elke keer erachteraan dat God daarachter zit. En daarom prijs hem. Dus al die wereldwonderen waar het over ging, God zit erachter, prijs hem. Dinsdag is het begonnen. Wie van jullie weet nog waar het dinsdag over ging? Ik zal je een beetje helpen. Het ging over het scheppingsverhaal. Scheppingsverhaal. En welk thema hoorde daarbij? Precies, wonderlijk gemaakt. Nou, als je nou om je heen kijkt, hè. Als je nou eens even om je heen kijkt, dat is allemaal schepping. Alles wat je ziet is schepping. Zeg eens even, wat zie je dan in Gods schepping? Noem maar eens wat. Wat zie je allemaal? Zeg het maar. De?
1: Vaas.
0: De vaas?
1: Vaas.
0: Oh, de vaas. Oh, sorry, ik verstond je niet. De vaas met die mooie bloemen erin. Ja, als je maar hard genoeg roept, dan sta ik het ook. De vaas met de bloemen. Oké, wat zie je nog meer? Kijk ook even door de vensters naar buiten.
1: De piano.
0: De piano. Jij ziet? Hij ziet het gras. Wat zie je nog meer?
2: Appels.
0: Ja. Mensen. Je ziet heel veel mensen. Ik zie ook peren en bomen. En als je buiten gaat staan, wat zou je dan nog meer zien? Wat zou je dan nog meer zien? Vlaggen. De lucht.
1: Vingers.
0: Vingers. En dat heeft God allemaal gemaakt. Want wie was de maker van dat alles? Dat was de Heere God. Dat was de Heere God. Vandaar wonderlijk gemaakt. Hey, en toen werd het regenboog. Zeker de regenboog ook. En toen werd het woensdag. En wat was het thema toen? Toen was het thema, dat hangt aan de andere kant. Wonderlijk trouw. De middelste. Dat was het thema. Wonderlijk trouw. Want die schepping die God gemaakt had, die was heel mooi. Maar bleef niet zo mooi. En God die was verdrietig dat de mensen niet deden wat hij wilde. En toen werd de aarde kwam onder water. Er kwam een grote zondvloed, zo heet dat. En toen was er één man. En hoe heette die man?
1: Noach.
0: En wat deed die man? Wat deed Noach?
1: Een ark
0: bouwen. Wat is dat? Een ark?
1: Een
0: hele grote boot, ja. En daar mocht Noach in. En daar konden de dieren in. En Noach kon erin. En zijn vrouw en zijn drie zonen. En toen werden die allemaal gered. En wie zat er achter dat wonder dat Noach en zijn gezin en alle dieren gered werden? Wie zat daar achter? Wederom God. Heel goed. En toen werd het donderdagmorgen. En het thema was toen, even kijken, wonderlijk genoeg. Dat hangt helemaal voor jullie rechts. Wonderlijk genoeg. En wie vertelde toen het verhaal? Wie weet het nog? Die meneer. Johan Vorderman vertelde het verhaal. En waar had Johan Vorderman het over?
1: Over eten.
0: Over eten. En hij had, ja precies, hij had twee lunchboxjes bij zich. En in het ene lunchboxje daar zaten 5 kadetjes. Ik ben wel benieuwd wat je daarmee gedaan hebt trouwens.
3: Ik heb ze later afgebakken.
0: Oh, je hebt ze afgebakken.
3: En tussen de middag opgegeten.
0: En tussen de middag opgegeten. En in het andere lunchboxje zaten 2 visjes. En Johan die vertelde dat er heel veel mensen achter Jezus aan waren gelopen. En dat die mensen op een gegeven moment allemaal ook wilden eten, want het was een beetje lunchtijd. Net als hier om 12:00 middags, hè, dan gaat de klok van de kerk van Vorcht, dan noemen ze de hongerklok. Dan weet je, oh ja, nu maar, dan wordt het tijd om een broodje te eten. En toen was er heel weinig eten en toen was er 1 jongetje en die had 5 broodjes en 2 visjes. En dat kon van gedeeld worden en toch had iedereen genoeg. En wat kregen jullie toen allemaal na afloop? Ja, precies, hè. Ja, chocola. Job had een hele grote man erbij zich. En toen was er toch genoeg voor iedereen. Het was donderdagmorgen. En toen kwam donderdagavond. Dat was wel leuk. Met al die pannenkoeken en met al die hamburgers. Wie heeft de meeste hamburgers opgegeten? Hoeveel heb jij er gehad?
1: Geen.
0: Jij? 2. Ik heb er ook 2 gehad. Hoeveel? Maar heeft ze een groot worst gegeten, zeker? Of je pannenkoeken gegeten? Okay. Oh, dat was wel gezellig, hè? Ja. En waar ging het verhaal over dan donderdagavond? Wie weet dat nog? Marina die zat hier vooraan en Marina die had zo'n hele mooie regenjas aan. Ja, we zaten in de boot, hè. En wat vertelde Marina? Zeg maar. Ja. Door het onweer, ja. En Jezus bleef gewoon doorslapen. Ging hem wakker maken. Juist. En toen sprak Jezus, die sprak de golven en de wind toe. En Jezus die had de macht. Die verrichtte daar ook een wonder, hè, dat de golven en de wind tot stilstand kwam. En dat de mensen gered werden. En daar was het thema, hij hangt daar ook. Wonderlijk gered. Dat was het thema. Dus we hebben vier thema's gehad. Wonderlijk gemaakt. Wonderlijk trouw. Wonderlijk genoeg. En wonderlijk gered. En vandaag is het thema prijs hem. En ik dacht bij mezelf, net als die twee buurvrouwen van net. Ik dacht, nou weet je wat? Ik ga vanochtend ook een wonder doen. Dacht ik. En ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben. Dan is dan een goochelaar. En dan komt er op het toneel een hele grote kist. En dan stapt daar een vrouw in. En die gaat er dan in liggen. En dan die meneer die zaagt dan die kist door midden. En dan springt die vrouw er toch uit. Hebben jullie dat gezien? Fantastisch, fantastisch. Dus ik dacht, dat ga ik doen. Dus ik heb alle vrouwen in Vorchten, maar die wouden niet. En daarna alle vrouwen in Vezen, maar die wouden helemaal niet. Want die weten hoe slecht ik kan zagen. Gevraagd of zij die kist houden. En dan zou ik de kist wel door midden zagen. En dan zou het wonder misschien wel lukken, hè. Maar niemand wou. Dus dat is niet gelukt. En weet je waarom het niet gelukt is? Omdat dat een trucje is. Het is een trucje. Weet je hoe het gaat? Ja, jij weet hoe het werkt. Nou, vertel maar, vertel maar. Opgerold. Precies. Ik zal het even voor je herhalen. Die kist is nep. Want voordat die kist op het podium komt, zit er al een mevrouw achter in die kist. Er ziet iemand. En die mevrouw die dan op het podium, dat is de tweede mevrouw, ook in die kist stapt, die zit alleen aan de voorkant. En dan die achterste mevrouw die wiebelt met haar benen naar buiten. Denkt, oeh, dat zijn de benen van die eerste mevrouw, maar dat is helemaal niet waar. En dan zaagt die meneer die kist door midden. Het is overigens onlangs één keer misgegaan. Dat is ooit niet zo leuk geweest. Maar... en dat ben je het heel goed. Het is gewoon een trucje. Het is allemaal trucje. Dus de wonderen die wij mensen doen, dat zijn allemaal trucjes, allemaal mensenwerk. Maar toen dacht ik dan, misschien wel een van de kinderen mij wel helpen. Misschien heeft een van de kinderen wel een goed idee. En toen zei Milan, nou, ik weet wel wat. Milan, jij mag naar voren komen. Want Milan die gaat een wonder laten zien. Moet je opletten wat Milan bij zich heeft. Milan, laat maar zien. Milan heeft een potlood bij zich. Zie je dat? Ja. Kun je het goed zien? Of Milan, ga er even bovenop staan. Dan kunnen mensen het achterin ook zien. Een echte showman. Milan heeft een potlood bij zich. Nou, een grote verdwijntruc. Milan laat het potlood verdwijnen in je. Je laat het in zijn neus verdwijnen. Nou, heb dat hoor. Dat komt Milan, hoor. Let daar, ja. Dan gaat Milan die... Laat het... Dit! Let it all! Hé, hey Milan, wil je nog een keer doen? Nog één keertje, nog één keertje. Je kunt het zin er thuis op doen. Ja, wow, wow, wow, wow. Hoppakee. Nou Milan, nou mag je ook vertellen. Wat heb je nou gedaan bij je?
2: Ik heb die potlood in de hand, daar heb ik hem onder in mijn mouw geschoven.
0: Dan gaat het van hier af. Wat wil ik jullie hier nou mee laten zien?
4: Dat niks mogelijk is.
0: Dat er een groot verschil is. Groot verschil is tussen wat wij mensen denken te kunnen en de wonderen die de Heere God heeft gedaan. Heel veel mensen denken namelijk dat ze heel veel kunnen van zichzelf. Hè? Kinderen ook. Die denken van, nou, morgen in school. En ik doe hartstikke goed. En ik kan heel goed sporten. Misschien word ik wel wereldkampioen. Weet je me nooit. En oudere mensen die denken, oh, ik heb een baan. Ik heb een mooi huis en een mooie auto. Heel veel mensen denken, nou, dat heb ik dan toch maar weer even mooi zelf gedaan. Maar weet je wat het is? Het grote verschil tussen wat wij mensen allemaal denken dat we allemaal wel zelf kunnen. En die wonderen waar we over horen in de Bijbel is dat in het eerste geval is het allemaal echt gewoon mensenwerk. Maar als het gaat over de wonderen uit de Bijbel, daar zit God zelf achter. Kijk, een toverkunstje doen is geen kunst, makkelijk zat. Als je één keer weet hoe het werkt, kun je het allemaal, hè. Je kunt vanmiddag allemaal gaan oefenen met zo'n potlood en een dikke trui waar je je potlood in laat vallen. Maar die wereldwonder uit de Bijbel, ja, daar zit God dus achter. En als je dan ziet, jongen, hoe mooi de schepping is om ons heen. Kijk alleen naar die prachtige bomen met die appels en die peren. Die mogen je trouwens van de week allemaal plukken als je appelmoes wilt maken. Of je peertjes wilt schillen. Het is een pluktuin hier in Veervorst. Die mag je gewoon zelf plukken. Dat hebben mensen niet gemaakt. Dat heeft de Heere God gemaakt. En dan wil je de Heere God daar natuurlijk ook voor danken en prijzen. Denk maar aan dat je zelf iets heel moois schrijft. Hè? Dat je zelf iets heel moois schrijft van een vriendje of een vriendinnetje. En dan elke keer als je dat weer gebruikt, dan denk je weer aan dat vriendje of dat vriendinnetje. Nou, zo is het met de schepping ook. Die heeft de Heere God gemaakt. Hoe prachtig is het? En elke dag als we daar weer aan denken, dan willen we de Heere God daar toch ook voor bedanken en voor prijzen. Prijzen! Dat is het thema van vandaag. We willen God prijzen voor alle wonderen die Hij elke dag in ons leven doet. Ik vertel jullie, en dat tot slot, over Karel. Karel. Karel heette Zuidema en Karel Zuidema was dokter. Hij was dokter in Wezen, maar hij is 93 geworden. En hij was een beetje een bijzondere dokter, want 's ochtends vroeg, dan zat zijn hele wachtkamer in zijn huisartsenpraktijk. Die zat vol met mensen, die zat allemaal te hoesten en te proesten en te zweten. En dan kwam Karel de wachtkamer binnen en dan zei hij, iedereen van jullie die nog niet gebeden heeft, die kan eerst weer naar huis gaan. Eerst bidden en dan terugkomen. En heel veel mensen uit Wezen begrepen dat niet, maar Karel had wel een punt. Want als je wilt herstellen, dan moet je niet alleen lichamelijk herstellen, dan moet je ook geestelijk herstellen. Het is samen. Je hebt ook de Heere God nodig. En waarom vertel ik jullie nou over die Karel? Omdat Karel mij heeft gevraagd of ik, als hij er niet meer zou zijn, hij is inmiddels overleden, of ik dan nog heel vaak over hem zou willen vertellen. En dat is niet omdat Karel zichzelf bijzonder vond. Hij had helemaal geen hoge dunk van zichzelf, maar hij had een hele hoge dunk van de Heere God. Die niet alleen hem gemaakt had, maar die alle mensen had gemaakt en die ook de schepping had gemaakt. Karel die geloofde in dat grote wonder dat God achter alle dingen zat. En toen Karel aan het einde van zijn leven, ik zei al, hij is 93 geworden en hij lag op bed en hij kon eigenlijk geen contact meer met hem krijgen en hij sprak ook bijna niet meer. En toen zei Karel nog maar één woord. En dat zei hij niet één keer. Hij bleef dat woord herhalen, uren achter elkaar. En Karel zei alleen maar, Jezus. Jezus. Jezus. Jezus. En met die woorden is hij overleden. Karel wist, wie de macht hier op deze aarde heeft. Karel wist, wie er geprezen moest worden. Niet alleen bij leven, maar ook bij sterven. Het gaat om Jezus. Het gaat om de Heer. Die achter al die prachtige wonderen zit, waardoor jullie en ik hier kunnen bestaan. En daarom, tot slot, nog één keer, de tekst van deze week. Hij staat hier, Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Daar gaat u samen hard op. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Amen. En we gaan weer met elkaar zingen natuurlijk. En wat gaan we dan zingen? Ja, prachtig lied. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht.

0: ochtend.
1: Elke ochtend begon de vakantie Bijbelweek ook met dat Ria met jullie gebeden heeft. En dan mocht jullie ook zeggen waarvoor Ria dan zou bidden. En ik heb Ria gevraagd of ze dat vandaag ook weer wil doen. En dan sluiten we zo dadelijk af met het gezamenlijk gebeden hart op onze Vader, Ria.
2: Yes, ik wil wel graag horen, waar ben je dankbaar voor? Misschien iets van de afgelopen week, wat vond je heel erg leuk, waar ben je dankbaar voor? Heb je iets waar je dankbaar voor bent? Wat zeg je?
3: Van houten.
2: Van houten? Nee. Cela, heb jij iets waar je dankbaar voor bent van de afgelopen week? Wat vond je nou heel leuk? Moeilijk, hè? Iets waar je blij van wordt, hè? Dat is waar je dankbaar voor. Waar ben je nou blij van de afgelopen week?
4: Van het regen.
2: Dat de zon is blijven schijnen. Toch? Dat het droog was. Blij om. Hebben we iets anders om voor te bidden dan misschien vanmorgen? Wie heeft er iets om voor te bidden? Dat je een hele lieve mama hebt, denk ik. Toch?
5: Ja, dat denk ik ook dat je dat zijn.
2: Laten we onze handen gaan vouwen en onze ogen dicht doen. Lieve Vader in Hemel, dank u wel voor de afgelopen week. Dank u wel voor alle vrijwilligers die hebben geholpen, Heer. En dank u wel dat we dat zo goed met elkaar hebben gedaan. En dat het gewoon prettig was om met elkaar samen te werken. Heer, daarin merken we ook dat u er gewoon bij bent. U hebt voor ons gezorgd in de afgelopen week. In het weer, in het samenwerken, in de kinderen, Heer. Dank u wel daarvoor. Heer, en we zijn dankbaar dat u elke dag met ons meegaat. En dat u voor ons zorgt, Heer. Ook in de afgelopen week. Voor dat de kinderen, dat we met ze mochten bidden, Heer. Voor de opa's en de oma's en wat op hun hart leeft. Heer, en ik bid, wilt u daarin doorwerken. En met uw geest stromen. Heer, we bidden, wilt u bij alle mensen zijn die ziek zijn, Heer. Of die het moeilijk hebben. Wilt u met ons meegaan in de aankomende week. Dan willen we samen bidden. Onze Vader in de hemel. Uw naam worden geheiligd.
6: Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is de koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid.
7: Zo, dan gaan we over tot de collecte. Het goede doel deze week was Stichting Jarig Job. Stichting Jarig Job is een Nederlandse organisatie waarbij gezinnen in armoede een box kunnen aanvragen om voor ieder kind een onvergetelijke verjaardag te geven. In die box zit dan een cadeau, slinger.

0: stickers, ballonnen, mix om een taart te bakken en een stapel pannenkoeken. Maar ook om op school te kunnen trakteren. Dus wij hebben ons allemaal ingezet deze week om ieder kind in Nederland een onvergetelijke verjaardag te geven. En het bedrag wat tot nu toe al is opgehaald is ruim 1300 euro. Dus ik vind dat we eigenlijk wel even een applaus waard voor iedereen. Dat was
1: hem. Daar gaan we dus nu voor collecteren. En dan gaan we tijdens de collecte ook nog een liedje zingen. Diep. Nee, tijdens de collecte. Diep, diep, diep in de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als het water zo blauw. Is Jezus liefde voor mij. Dus collecteren en tegelijkertijd dat mooie lied zingen wat we van de week ook al zingen. Met de gebaren.
2: Met gebaren ook nog. Kunnen jullie ze nog? Met jullie ze nog? Geven, hè? Normaal gesproken via de gift-app kan ook gegeven worden zoals we op zondag kennen. Dus weet dat.

we zijn bijna aan het einde van deze dienst gekomen hier in de tent. De mensen thuis dachten misschien bij zichzelf, waar zijn we nou in terecht gekomen? Want dit was natuurlijk een klein beetje anders dan een gewone kerkdienst. Maar één keer per jaar, misschien nog wel een paar keer vaker trouwens, besteden we echt heel veel aandacht aan de kinderen hier in Feest en in Voorpen. Dus vandaar dat deze dienst echt helemaal een kinderdienst was. Fijn dat u met ons verbonden was. Dat zeg ik natuurlijk ook tegen alle ouders, vaders, moeders, opa's, oma's die hier in de tent zaten. Fijn dat u zoveel belangstelling hebt getoond op donderdagavond. Het was hartstikke mooi om hier met zoveel mensen te zijn. Zo zijn we samen één grote gemeente. Ik heb nog één vraag. We hebben zo dadelijk koffie en thee drinken en limonade in de verbinding. Wilt u de stoelen alvast mee terugnemen? Dat scheelt een heleboel. En dan de aluminiumstoelen graag naar de verbinding en de houten stoelen graag voor de kerk inzetten, als u dat zou doen. Dank jullie wel. En we sluiten natuurlijk af met een heel mooi lied. Wij zijn Gods vrienden en ook nog vrienden van elkaar. Dat horen ook tegen Barenwij, hè? Nou, de kinderen die kennen het heel goed. Dus daar gaan we mee afsluiten. Met een lied, wij zijn Gods vrienden.

gezegend zingen we nog het mooie lied Ik stel mijn vertrouwen in de Heer en mijn God. En dat doen we in, direct maar in kanon. Dus de meisjes beginnen en de vrouwen. En dan tegen de tijd dat we aan het getreind moeten zijn, dan gaan vallen de mannen in. Zo spreken we dat af. Ga dan heen onder de... Jullie mogen even gaan staan. Ga dan even lekker staan. Kom maar even staan allemaal. Krijg je de zegen mee. Want zo zal de Heer voor jullie zijn. Om je van hieruit de goede weg te wijzen. En hij zal achter jullie zijn om je te beschermen. Onder jullie om je val te breken. En voor je om je de weg te wijzen. En veel wonderen te doen in deze wereld. En zo zal de Almachtige jullie zegenen. Nu, morgen en alle dagen van jullie leven. Amen. Meisjes bekend.

0: Dank jullie wel allemaal en een hele fijne zondag toegewenst. En dat zeg ik ook tegen de mensen thuis. Fijn dat u mee hebt gekeken en geluisterd. Een hele goede en gezegende zondag.
1: Geluisterd naar een kerkdienst die vanmorgen verzorgd werd door de hervormde gemeente in Vorchten. De voorganger was dominee Hans van Ark. We gaan verder met muziek. Met bijvoorbeeld het lied Houd gij mijn beide handen. Gezongen door het mannenkoor Sursum Corda onder leiding van Freddy Veldkamp en het orgel Harm Hoeven.

U hoorde de lofstem uit Achterberg, het gemengd koor met een solist. Het koor staat onder leiding van Hans van der Maten. Het lied dat ze zongen aan des Heilands voeten. Het christelijk pelgrimsmannenkoor onder leiding van René Fons zingt het volgende lied. This is my father's world.

De laatste klanken waren van organist Teke Bijlsma. Hij speelde het lied Mijn hart zingt een lieflijke melodie. En hij begeleidde daarbij koren uit Haarlem onder leiding van Pieter de Jong. God zij met u deze dag en nacht. Dat lied wordt gezongen door het gemengd koor Credo uit Zeist onder leiding van Jaap Jan Hunze.

U hoorde psalm. Nee, u hoorde het lied Als een hert dat verlangt naar water. Het volgende is psalm 124, gezongen door het mannenkoor het Vegdal onder leiding van Freddy Veldkamp aan het orgel Harm Hoeven.

U hoorde het lied Voor U Heer Leef Ik, gezongen door het koor, het mannenkoor, Loof den Heer uit Vaassen. We gaan verder met het volgende lied, Straf mij in uw gramschap niet, gezongen door Suzum Korda onder leiding van Freddy Veldkamp.

We hoorden het lied Straf mij in uw gramschap niet, gezongen door Sursum Corda, het mannenkoor onder leiding van Freddy Veldkamp en het orgel Harm Hoeven. Het volgende lied is Zeg het aan al die mensen, gezongen door het gemengd koor De Lofstem uit Achterberg onder leiding van Hans van der Maten.

Jeruzalem, mijn vaderstad, dat was de titel van het nummer dat u zo net hoorde. Het werd gezongen door het Christelijk Pelgrims Mannenkoor onder leiding van René Fons. We gaan verder met een wel heel bekend lied, Daar ruist langs de wolken. Het is koorzang uit Haarlem onder leiding van Pieter de Jong.

Het gemengd koor Credo uit Zeist onder leiding van Jaap-Jan Huns aan het orgel André van Vliet. Samen zongen en speelden ze The Commandments. We gaan verder met Karel Bogert. De solist zingt het lied Zie ons wachten aan de stromen. En de organist is Maarten Bogert.

Van de cd Evangelie door Zang, waarop het mannenkoor het Vechtdal te horen is onder leiding van Freddy Veldkamp, hoorde u het lied Ik bouw op u. Het volgende lied wordt gezongen door een heel bekend koor, Heren Heerden, namelijk de Lofzang uit Heerden. Koor staat onder leiding van Harry Koning, terwijl het zingt Boven de Starren.

mannenkoor looft de Heer uit Vaassen met het lied Het Huis bij de Heer. Het is 11:45, u heeft zich misschien afgevraagd waar blijven de verzoekjes. Helaas hadden we geen verzoekjes vandaag. Maar een verzoekje aanvragen kan natuurlijk altijd. Wanneer iemand wilt feliciteren of op een andere manier aandacht wilt besteden. U kunt dan uw verzoekje versturen via de website van Radio 794, RTV 794. Maar u kunt natuurlijk ook in de brievenbus doen voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat in Heerde. We gaan verder met nog een aantal liederen. Bijvoorbeeld het lied Dankzij Dir, hè, gezongen door het mannenkoor Sursum Corda onder leiding van Freddy Veldkamp en Harm Hoeven bespeelt het orgel.

hoofd en heren zitten dan ook weer bijna op. Zo dadelijk kunt u luisteren naar Klassiek Matinee. Moet u meer geestelijke programma's luisteren, dan zit u bij RTV 794. Goed, dan straks tussen 1 en 2 is een non-stop gospel. En op de zondagavond tussen 8 en 10 is er het programma Gloria Gospel. Op woensdagavond zijn er een aantal programma's van 6 tot 7. Het programma Kinderen zingen voor de heren van 7 tot 8 non-stop gospel. En donderdagsmiddags van 2 tot 4, niet alleen op zondag. En elke zondagmorgen van 9 tot 12 een nieuwe aflevering van Loof den Heer, met daarin bij Toerbeurt een dienst, verzorgd door een van de kerken uit de gemeenten Heerde en Epe. De kerkdienst van volgende week wordt verzorgd door de protestantse gemeente uit Wapenveld. De techniek van dit programma was in handen van Harry van den Berg. Mijn naam is Barend de Ruiter. En namens Harry wens ik u een hele fijne zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen, omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld en buiten, zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de 2e plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam daarbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?
1: Journaal.
3: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
4: Oost Veluwezoom.
3: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
4: De muziek
3: van Oost Veluwezoom.

hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

De plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken. 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers. Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu, maar altijd van vinyl. Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: out in the morning.
1: De plek waar de platen nog kraken en de muziek je nog kan raken.
2: 100% vinyl. Elke maandag, woensdag en vrijdagochtend van 9 tot 11. Met Martin Burgers.
1: Het authentieke geluid van de muziek van toen. En soms nu, maar altijd van vinyl.
2: Maandag, woensdag en vrijdag. 100% vinyl. Op Voorst Veluwezoom.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Es ist kalt, wir müssen weg hier kommen.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Mozik Worship, het nummer houdt vol. In een, voor mij eventjes een nieuwe verschijning. Hij is er al wel eventjes. Maar ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord. Het was van de Deluxe Edition van Mozik Worship. En die muziek heb ik ook maar eens even bij ons in de computer gezet. Zodat we hem wat vaker kunnen horen. Dan heb je zoeken pareltjes van goud om te laten horen. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. Val voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Vakantie zit er weer bijna op. We hebben wat nieuwe muziek, waaronder eentje van Sander en Angela. Het is goed om hier te zijn. Hij is nieuw deze week uitgekomen op de Spotify-diensten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is Sander en Angela. Het is goed om hier te zijn.

0: te zijn.
1: Nee, alleen ja.

Steady van Santa's Real, een nieuw nummer uit 2026 van hun. Goed, wie ook met nieuwe muziek is gekomen is Theo van Laar. Hij heeft al diverse nummers muziek uitgebracht. En hij komt nu met het nummer Over Me. Dit is Theo van Laar.

0: Maureen met het nummer Every Rainbow. Yes, 3 september aanstaande is het zover. Want dan is het mooie mega prijsfestijn weer in Oldebroek. In de grote tent aan de Stoudams, of Stationsweg in Oldebroek. En daarom aan de telefoon Jan van Loo. Dag Jan.
1: Dag Marco. Goedenavond.
0: Ja, dag. Het komt er weer aan, hè?
1: Jazeker. We zijn weer volle bak in de voorbereiding en... Ja, we kijken echt enorm uit naar die mooie dag.
0: Ja, en hoorde ik nou een beetje dat jouw stem al kwijt is?
1: Ach, je weet wel, hè? Ik ben ook wel terug met de voetbal. En probeer de jongens een beetje erbij te coachen.
0: Je hebt nog 2 weken om die stem weer volle bak goed te maken natuurlijk. Of eigenlijk nog een week, hè?
1: Ja.
0: Want volgende week is het al zover. Dit jaar weer natuurlijk het mooie projectkoor.
1: Ja, zeker. Ja, nee, daar zijn we heel blij om. Ook dit jaar hebben er weer heel veel mensen zich opgegeven. Dus we hebben maar liefst een projectkoor van maar liefst 60 personen, zo'n beetje.
0: Kijk, groter dan vorig jaar, toch?
1: Ja, nee, elk jaar lijkt het iets groter en iets mooier en specialer te worden.
0: Ja.
1: En ook dit jaar inderdaad. Dus weer een gigantisch mooi aantal.
0: Ja, vorig jaar stond Reni en Elisa Krijgsman op het podium. Wie mocht dit jaar het podium betreden?
1: Ja, we hebben weer een geweldig mooi duo weten te charteren voor dit evenement. En niemand minder dan Sharon Kips en Gilbert Tera hebben wij voor die avond weten te bereiken en die zijn bereid om de avond muzikaal in te vullen voor ons in samenwerking met het projectkoor natuurlijk.
0: Ja. Kijk, dus een mooie samenwerking weer die avond. En hoe laat begint het allemaal?
1: Ja, dat is een hele goeie. De inloop is vanaf 7 uur. We hebben weer een catering van tevoren.
0: Ja.
1: Patatje, ijs, hamburgertjes. En volgens mij ook een gezonde hap, zeg maar. De lokale groenteboer Wim Kwakkel is ook weer aanwezig, dus kom vooral mooi op tijd. En het programma start uiteindelijk om 7:45,
0: ja.
1: Maar de inloop is dus al vanaf 7:00. En we hebben ook een heel mooi combo tijdens de inloop zeg maar al aan het spelen. Die spelen ook hele mooie eigentijdse popliederen en al.
0: Ja.
1: Dus kom gewoon mooi op tijd. Je mag al een plekje in de tent opzoeken, maar ook buiten zeg maar is inderdaad het combo een mooie muziek aan het spelen. Dus
0: Iedereen is
1: al mooie tijd welkom.
0: Goed, donderdag 3 september dus aan de Stationsweg in Oldebroek. De tent is niet te missen, want de mega piratenfestijn tent die komt daar, verwacht ik, dit weekend zeker te staan. En dan reikt hij weer boven de Oldebroek uit. En dan hebben we dus een speciaal projectkoor onder leiding van Joyce Averink. En daarnaast zal Sharon Kips en Gilbert Terra acte de présence geven. Dankjewel Jan.
1: Ja, graag gedaan. Mag ik nog van de gelegenheid gebruik maken? Want je noemde nog even mega piratenfestijn. Ja, we zijn de organisatie enorm dankbaar dat wij zo'n enorme mooie tent met het podium en alweer tot onze beschikking hebben zeg maar, van hun. En dat gewoon geheel kosteloos. Dat vind ik fantastisch, zeg maar. Dus ik wil de hele organisatie ook langs deze weg zeg maar, van de mega piratenfestijn bedanken. En het is fantastisch dat die mensen ook met zulke mooie bedoelingen en ook het fijn vinden dat wij zo'n mooie boodschap, zeg maar, ook de avond voor het Piratenfestijn dan mogen uitdragen. Dus
0: schitterend.
1: Ook langs deze weg bedankt, zeg maar, naar die organisatie toe.
0: Dat komt hun zeker toe. Dankjewel, Jan.
1: Jij ook bedankt.
0: We gaan luisteren naar Sharon Kips en Gilbert Terra in de vorm dan van Cherish Music. Dit is voldoende voor vandaag.

rustig wegdraaien. Nathan Supulette en Suzanne van den Bergen. Nummer uit 2026 nieuw. Hier bij de Glory of Gospel. Het verhogen van uw naam. Je zou eens moeten weten. Dit is Martijn Buwalda.

Thankful, Haley Jones. Nummer ook uit 2026. Joshua Queen, die kwam ook met een nieuw nummer. En daar gaan we er dit uur mee uit. Het nummer Judas. Bedankt voor het luisteren en graag tot na het nieuws. En weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van de Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Nummertje 515 starten we dit uur mee. Kinga Baan met het nummer Altijd Welkom. 56 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door naar 514. Die is 54 plekken gestegen. Heb ik het over de formatie Rent Collective. En het nummer Counting Every Blessing.

De Lize met het nummer Volbracht. We vinden haar op plekje 513 in de lijst. 58 plekken gedaald. Dan gaan we door naar 511. Hebben we het over Irma D. Het nummer Vertel Me. 47 plekken gedaald in de lijst.

Ik zat zelfs nog in de boerenkool, zoals we dat zo mooi zeggen. Een nummer uit 1982. Amy Grant, Sing Your Praise to the Lord. Een mooi nummer van haar. We vinden haar op plekje 510. En dat is 25 plekken gedaald in de lijst. Goed, dan gaan we door naar 509, de Psalmproject. Psalm 146, prijs de Heer met blijde galmen.

0: als alles is gezegd en gedaan.
1: Als alles is gezegd en gedaan, dan hebben we het over Christian Verwoerd. 6 plekken gestegen in de lijst op 507. Waar komt mijn hulp vandaan? Psalm 121 is dat natuurlijk de tekst. En dat is een nummer van psalmen voor nu. 145 plekken gedaald in de lijst. We vinden op plekje 505.

Het nummer Symfonie van Marcel en Lydia Zimmer. Ze zijn gestopt met de volwassen cd's. En ze gaan alleen nog maar over naar kinder-cd's, wat ik heb begrepen. Dus ja, we wachten gewoon rustig af wanneer ze weer met de kinder-cd komen. En dan komt hij natuurlijk hier ook weer voorbij. Dit nummer vinden we in ieder geval op 502 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door met Larissa. Heeft ook mooie muziek gemaakt. Onder andere Unravel Me. Die vinden we op plekje 502 in de lijst. 38 plekken gestegen.

vrouw. Ze is beroemd, ze wordt aanbeden. Ze is geroemd en ook omstreden. Maar man, hoe gaat het eigenlijk met jou?

het nog beter. Wanneer precies weet niemand zeker. Maar hij wordt op een dag zelfs terug verwacht.

het nummer Jozef van Martijn Buwalda. En die vinden we ook zeker dit jaar weer in de lijst. Op 501, 184 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we door naar plekje 500, 183 plekken gedaald in de lijst. Refiner's Fire van Brian Dirksen. Enkele weken geleden had ik natuurlijk een speciale uitzending in verband met het overlijden van Brian op 61-jarige leeftijd. Brian is overleden op 21 juli 2026. Natuurlijk onder andere ook wel zeer bekend van dit nummer. Ja, in die uitzending heb ik veel meer over zijn leven verteld. En zijn liederen blijven klinken als een blijvende getuigenis van hoop, geloof en godstrouw. Ik verwacht ook zeker dat er volgend jaar, of eigenlijk dit jaar, eind van het jaar, zal waarschijnlijk wel weer de top 1008 zijn. En dan zullen we misschien nog wel veel meer muziek horen van hem in die lijst. Maar dat moeten we natuurlijk afwachten. Ik zal eventjes snel zoeken op Brian Dirksen in de lijst. Dan vinden we hem 10 keer weer in de lijst. Dus 10 keer vinden we Brian Dirksen in de lijst van de top 1008. En je gaat hem de komende weken nog veel vaker horen. Dit is Refiner's Fire van Brian Dirksen.

0: Het nummer van Reni en Elisa, Ik breng je wel bij Jezus, nieuw in de lijst dit jaar op plekje 499. Gaan we eruit met een nieuw nummer, althans in deze lijst, Faithfully van Toby Mac. We vinden hem terug op 498. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats, volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel.
1: It's been a long year. Almost took me down, I swear.

0: gently.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.